0: langs die pad.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
2: Bra, ik smaak een keer. Hoe voel je?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

De zachte kombuizen, mijn gunsteling. Bijbelvers. Daar is komen.

0: Ik zal je wijs om je te vangen. Aha. Zonder ons is Colin Farrell te leek. Aha. Kijk hoe die meisjes aan mij hangen.
1: Jij denkt jij is cool, jij denkt jij is cool.

0: Pin van Red Bull is uitgeskakel met 4 rondes oor. Antonelli se Mercedes spanmaat George Russell was tweede en Leclerc se spanmaat Lewis Hamilton derde. Russell het Antonelli se titelvoorsprong tot 25 punte verminder, terwyl Hamilton met 7 punte afgeskuif het. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.55 teen die euro, R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,720. Die prys van goud is $4,196.51 per fyn ons, met Brent olie op $71.72 per vat. Dis die ene van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8 uur met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
0: Kry al hierdie getalle my deur mekaar so vroeg in die oggend. Is maandag, julle, dis maandag. Bletemarg Baai is maksimum van 19 grade, Gramstad 23, Mthatha 26, Queenstown en Kraddock is op 22 grade, Graaffreinet 25, Port St. John 26. Bishu is op 24, Oos-London en Jeffreys Bay op 23 grade. Uiternag en Dispatch op een maximum van 24 en Port Elizabeth een maximum van net 22 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Nuus op Take.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Die departement van binnelandse sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers. Minstens 8 mense is beseer in nog 'n Russiese aanval op Kiev. En in jou cricketnuus, Australië klop Engeland om hulle 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue te wen. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
2: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.

Zeg van mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en je laat komen rij. Zeg voor mij,

voor mij, Katrina? Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij.

0: Lieve jemmer, maar is warm. Ik moet die aircon laten wegmaken. Die heeft de vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis locatietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ik nou dat. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Lekker bij die water, lekker bij die huis, lekker bij die braai, lekker bier en vlees.

Graamstad 1223, Mtata 925, Port Alfred 1621, Port Elizabeth, goeiemôre julle, 14:20 vir julle vandag, Port St. John's 1426, Queenstown 621 en Uitenhaag 1321 en dan natuurlik Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie, julle is vandag op 13:23 gedeeltelik bewolk. Jou volgende weer sal dan nou wees net na die 12 uur nuus en dit sal dan nou wees jou weer vir môre.

Steeds moeilijk, maar ze is mooi. We lindo al toe en gooi niet. Ik wens ze wel verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik mooi voor haar kon wees wat ik bedoel. Minder moeilijk en toen mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonder.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Ik heb gedank, ik zoek die rem. Ik heb gedank, ik zoek die zeer. Niet geweet, ik ga het vinden en hoe. Ik heb gedank, ik zoek die rem. Ik heb gedank, ik zoek rivieren. Het loopt tot in die mond.

Dis net die stem van Louis Armstrong, Blueberry. Heel op Luister FM. Big Nick saam met jou. Wat een lekker tune. Voor daar in Johannes Kerkkorrel, al lê die berge nog so blauw. Is die Big Nick Drive, ek sê vir jou, goeiemiddag en welkom. Dis op hierdie maandag, ek saam met jou tot so net voor 6. Ons kuier lieflik saam weer, sport topic. Kom jou kant toe hierdie uur, volgende uur daarna, dan kyk ons in jou hartstaf. Kiki, kyk ook beslis, ja, lekker enekie vir jou vandag. Dit en vele meer, lekker saam kuier, saam muziek luister. Nie die sê op jou lekker luisterstasie. En maandag op die Big Nick Drive natuurlijk is vir mooi muziek. So ons hou so aan met die mooi muziek op een maandag. Dit is Robbie Wessels.

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet.

vir my soenie en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar jy een aanskielik vir my weggestoot en in die reewiel mirror jou gezag gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart losruk uit my

jij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij hebt gezegd, wees alsjeblief lief voor mij, maar ik het gedroom, ons het

0: Lorika Raag, Tannie Lorika, beautiful Likkie. Jy is te dierbaar. Ja, jy is, Jan Blom, so ook beautiful jy. What a beautiful Likkie, nee? Jan Blom, luister even. Mijn tijd voor hem tot ziens te sê, jy kan saam met André Alberts vanavond in. Dus ek sê seker of hy Funkel of Koljander is nie, maar het een van die twee vanavond. En het is tussen 6 en 9, soos ouder gewoond. Ek bring hier nog jou nuus om 6 uur, maar kyk jy lekker saam met André Alberts vanavond met jou maandag lekker. Ek speel uit met a beautiful song in die 80s uit. Ek gaan nie so sê wat hy is nie. Bly net ingeskakeld. Tot morgen. Tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

fluister. Fluister woorden wat mijn hart volgt. Die mooiste leen is die waarheid in jou.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Sieskind, my loop lekker. Hier, Bok van Blerk, dis raak. Propse, Hasiehop, Barske, dis Bosorkes, met 12 bottel kan. En dan Andries Vermeulen met die country keerspel. Hoop jy dit saam my geniet. Jy, en die tyd hardloop uit, dis amper 8:30. Soos is amper groetheid. Maar bly ingeskakel, Johannes net die naam met jakkels draf. Hy vat vir jou tot om 12 uur toe, so jy gaan heerlik keer. Nou kom ons maak so, hy laaste paar minute, ons stamp om in die muziek. En ons kan vanavond nog nie met mekaar gesels, want daar is ons iwers een voelkie op die draad gesit, en het lyk my het een kortsluiting gemaakt. So ongelukkig kan ons nie mekaar gesels vanavond, wat een jammerte, maar ek is net blij, jy is ingeskakel, hier so by Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie.
1: Die meis

met de windpomp in my hart. My voete is al seer geloop, my bene is al sat. Daar spottels in die teerpad, da's diefstal op ons plaas. Nou soek ek maar net vrede in my hart, hoor ek geraas.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

bruine makkatte, bruin katte, huiskatte, geel katte, grauw katte, ronde katte, blauw katte, allerhande katte het sy daar.

een stad. De straatpredikanten en de Hare Krishna profeten. Grote rooibus snort voorbij. De laat-aand courantverkoper is skreeën. De mechanische

Je glimlach was vol deernis. Je hebt mijn oneindige argumenten beluisterd. Met die pseudo-layers van ik ontdek.

na bewind, even tsunamis. Wat ons in ons straten vindt, ons ging ami. In plaats van dit, maak schoen in die water in je oerkanaal. Om te horen, dan geloof is wat geloof bepaalt. Ik kom binnenkort.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.